Nois het die schok af het als is het zo. Heb het nek kan niet zijn ook iets voor. Zo kan naar is zo zo'n moe, ik heb het te doen. Maar nee, het is kip voor.